0: gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Dan lokaal nieuws. De 10e editie van de Langedijken Run in Langedijk heeft vanmiddag €8.000 opgebracht. Het geld gaat naar Stichting De Kanjeketting en Hospice Schagen. Honderden deelnemers en toeschouwers waren aanwezig bij het sportevenement bij restaurant Den Burg.
1: Het weerbericht.
0: De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Dan lokaal nieuws. De 10e editie van de Langedijker Run in Langedijk heeft vanmiddag €8.000 opgebracht. Het geld gaat naar Stichting De Kanjeketting en Hospice Schagen. Honderden deelnemers en toeschouwers waren aanwezig bij het sportevenement bij restaurant Den Burg.
3: Het weerbericht.
1: De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Dan lokaal nieuws. De 10e editie van de Langedijken Run in Langedijk heeft vanmiddag €8.000 opgebracht. Het geld gaat naar Stichting De Kanjeketting en Hospice Schagen. Honderden deelnemers en toeschouwers waren aanwezig bij het sportevenement bij restaurant Den Burg.
2: Het weerbericht.
1: De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Dan lokaal nieuws. De 10e editie van de Langedijkenrun in Langedijk heeft vanmiddag €8.000 opgebracht. Het geld gaat naar Stichting De Kanjeketting en Hospice Schagen. Honderden deelnemers en toeschouwers waren aanwezig bij het sportevenement bij restaurant Den Burg. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Dan lokaal nieuws. De 10e editie van de Langedijken Run in Langedijk heeft vanmiddag €8.000 opgebracht. Het geld gaat naar Stichting De Kanjeketting en Hospice Schagen. Honderden deelnemers en toeschouwers waren aanwezig bij het sportevenement bij restaurant Den Burg.
2: Het weerbericht.
1: De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Colombia is op de verkiezingsdag geen nieuwe president gekozen. De rechtspopulistische De La Espriella en de linkse Cepeda gaan door naar de tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door president Petro. De La Espriella kreeg ongeveer 500.000 stemmen meer dan Cepeda. De tweede ronde is op 21 juni. Op de A4 bij de grens met België is in de nacht een dodelijk ongeluk gebeurd. Iemand is aangereden en overleden. De snelweg richting Antwerpen is vanaf knooppunt Markiezaad tot Zandvliet afgesloten voor onderzoek. Ook de Oude Dijk in Ossendrecht is dicht. Verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk. In de Italiaanse provincie Cuneo zit een gewonde 20-jarige speleoloog vast in de Grotta dei Cinghiali Volanti, op 120 meter diepte. Een rotsblok viel op zijn voet. Reddingswerkers zijn ter plaatse, maar moeten de grot op sommige plekken breder maken. De evacuatie is complex en duurt waarschijnlijk nog enkele uren. De politie heeft de reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. De aanhouding gebeurde op 19 mei na een melding van vernieling en bedreiging met een mes. De zaak en het politieoptreden worden onderzocht. De aangehouden man is weer vrij. Dan lokaal nieuws. De brandweer heeft zondagavond in Oud-Karspel kat Chef van een dak aan de Kasteelstraat gehaald. Het dier was sinds de nacht van zaterdag op zondag vermist en bleek lastig te vangen. Na enige tijd lukte het de brandweer Chef veilig naar beneden te brengen. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboard!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Op de A4 bij de grens met België is in de nacht een dodelijk ongeluk gebeurd. Iemand is aangereden en overleden. De snelweg richting Antwerpen is vanaf knooppunt Markiezaad tot Zandvliet afgesloten voor onderzoek. Ook de Oude Dijk in Ossendrecht is dicht. Verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk. In Colombia is op de verkiezingsdag geen nieuwe president gekozen. De rechtspopulistische De La Espriella en de linkse Cepeda gaan door naar de tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door president Petro. De La Espriella kreeg ongeveer 500.000 stemmen meer dan Cepeda. De tweede ronde is op 21 juni. De politie heeft de reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. De aanhouding gebeurde op 19 mei na een melding van vernieling en bedreiging met een mes. De zaak en het politieoptreden worden onderzocht. De aangehouden man is weer vrij. In de Italiaanse provincie Cuneo zit een gewonde 20-jarige speleoloog vast in de Grotta dei Cinghiali Volanti op 120 meter diepte. Een rotsblok viel op zijn voet. Reddingswerkers zijn ter plaatse, maar moeten de grot op sommige plekken breder maken. De evacuatie is complex en duurt waarschijnlijk nog enkele uren. Dan lokaal nieuws. De brandweer heeft zondagavond in Oud-Karspel kat Chef van een dak aan de Kasteelstraat gehaald. Het dier was sinds de nacht van zaterdag op zondag vermist en bleek lastig te vangen. Na enige tijd lukte het de brandweer Chef veilig naar beneden te brengen. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
3: RTV Dijk en Waard.
4: Onder lieben glazen globen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Het TBS-systeem in Nederland zit steeds verder vast, blijkt uit cijfers van TBS Nederland. Klinieken namen vorig jaar 118 nieuwe patiënten op, 28% minder dan het jaar ervoor. De wachtlijst steeg tot 261 personen. De gemiddelde behandelduur liep op tot 10 jaar. Het tekort aan vervolgplekken vertraagt uitstroom verder. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is op 64-jarige leeftijd overleden aan kanker, meldt de Omroep. Helmoes werkte sinds 1992 bij de EO als eindredacteur en presentator van programma's als Omega, Man-Vrouw en Helpdesk Live. Hij stond ook samen met zijn vrouw aan het hoofd van de evangelische beweging Vineyard Benelux. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend radar- en commandocentra van Iran bij de straat van Hormuz aangevallen, na het neerhalen van een Amerikaanse drone. Twee Iraanse drones zijn uitgeschakeld. De installaties staan bij Goruk en op Keshem. Iran zegt een Amerikaanse basis te hebben aangevallen. Beide landen schenden het in april afgesproken staakt-het-vuren. De Oranjevrouwen staan bovenaan in de WK-kwalificatie en spelen vrijdag in Cork tegen Ierland en dinsdag 9 juni thuis tegen Polen. Onder andere Van Domselaar en Miedema ontbreken, maar 5 ervaren speelsters keren terug. Door goede resultaten tegen Frankrijk is directe plaatsing dichtbij. Beide duels zijn live te volgen via de NOS. Dan lokaal nieuws. De brandweer heeft zondagavond in Oud-Karspel kat Chef van een dak aan de Kasteelstraat gehaald. Het dier was sinds de nacht van zaterdag op zondag vermist en bleek lastig te vangen. Na enige tijd lukte het de brandweer Chef veilig naar beneden te brengen. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is op 64-jarige leeftijd overleden aan kanker, meldt de omroep. Helmoes werkte sinds 1992 bij de EO als eindredacteur en presentator van programma's als Omega, Man-Vrouw en Helpdesk Live. Hij stond ook samen met zijn vrouw aan het hoofd van de evangelische beweging Vineyard Benelux. Het TBS-systeem in Nederland zit steeds verder vast, blijkt uit cijfers van TBS Nederland. Klinieken namen vorig jaar 118 nieuwe patiënten op, 28% minder dan het jaar ervoor. De wachtlijst steeg tot 261 personen. De gemiddelde behandelduur liep op tot 10 jaar. Het tekort aan vervolgplekken vertraagt uitstroom verder. De Oranjevrouwen staan bovenaan in de WK-kwalificatie en spelen vrijdag in Cork tegen Ierland en dinsdag 9 juni thuis tegen Polen. Onder andere Van Domselaar en Miedema ontbreken, maar 5 ervaren speelsters keren terug. Door goede resultaten tegen Frankrijk is directe plaatsing dichtbij. Beide duels zijn live te volgen via de NOS. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend radar- en commandocentra van Iran bij de straat van Hormuz aangevallen, na het neerhalen van een Amerikaanse drone. 2 Iraanse drones zijn uitgeschakeld. De installaties staan bij Goruk en op Qasem. Iran zegt een Amerikaanse basis te hebben aangevallen. Beide landen schenden het in april afgesproken staakt het vuren. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Oboy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
7: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De vraag naar in Nederland gemaakte producten is vorige maand sterk gestegen, blijkt uit cijfers van Nevi. Vooral de chemiesector groeide flink, mede door onzekerheid in het Midden-Oosten. Bedrijven bouwen voorraden op en levertijden zijn langer. Ook investeringen in datacenters en de chipindustrie dragen bij aan de groei van de industrie. Bij een explosie en brand in een raketfabriek van Hanwha Aerospace in de Zuid-Koreaanse stad Daejeon zijn 5 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten gewond, van die 1 ernstig. De oorzaak is nog onbekend. Het vuur kon moeilijk worden bestreden omdat plattegronden van de fabriek zijn aangemerkt als staatsgeheim. Een nieuwe genoomtest kan ervoor zorgen dat vrouwen met hormoonpositieve borstkanker minder vaak onnodig chemotherapie krijgen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek met ruim 4000 vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. De test werkte ook bij jongere vrouwen. In Nederland worden al vergelijkbare testen toegepast en vergoed sinds vorig jaar. Buslijn 666 rijdt vanaf deze zomer weer naar het Poolse hel. 3 jaar geleden werd het lijnnummer gewijzigd na christelijk protest. Maar Flixbus voert het opnieuw in als marketingstunt. Hel ligt op een schiereiland in Pommeren en trekt toeristen. De route van Krakau via Warschau en Gdansk duurt ruim 13 uur. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een explosie en brand in een raketfabriek van Hanwha Aerospace in de Zuid-Koreaanse stad Daejeon zijn 5 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten gewond, van die 1 ernstig. De oorzaak is nog onbekend. Het vuur kon moeilijk worden bestreden omdat plattegronden van de fabriek zijn aangemerkt als staatsgeheim. De vraag naar in Nederland gemaakte producten is vorige maand sterk gestegen, blijkt uit cijfers van Navy. Vooral de chemiesector groeide flink, mede door onzekerheid in het Midden-Oosten. Bedrijven bouwen voorraden op en levertijden zijn langer. Ook investeringen in datacenters en de chipindustrie dragen bij aan de groei van de industrie. Buslijn 666 rijdt vanaf deze zomer weer naar het Poolse hel. 3 jaar geleden werd het lijnnummer gewijzigd na christelijk protest. Maar Flixbus voert het opnieuw in als marketingstunt. Hel ligt op een schiereiland in Pommeren en trekt toeristen. De route van Krakau via Warschau en Gdansk duurt ruim 13 uur. Een nieuwe genoomtest kan ervoor zorgen dat vrouwen met hormoonpositieve borstkanker minder vaak onnodig chemotherapie krijgen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek met ruim 4000 vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. De test werkte ook bij jongere vrouwen. In Nederland worden al vergelijkbare testen toegepast en vergoed sinds vorig jaar. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Hongarije is het conflict tussen premier Magyar en president Süliok verder opgelopen. Magyar vindt Süliok ongeschikt en eist zijn vertrek. Een ultimatum aan Süliok is verlopen. Het gesprek van vanochtend leverde niets op. Magyar wil binnen een maand de grondwet aanpassen, zodat de president kan worden ontslagen. Tot die tijd neemt het parlement het presidentschap waar. De Raad van State adviseert het kabinet de regels voor vuurwerkontheffingen te verscherpen bij de invoering van het landelijke vuurwerkverbod komende jaarwisseling. Volgens de Raad is het nu te eenvoudig om een ontheffing te krijgen en is de handhaving lastig. Staatssecretaris Bertram reageert op 1 juli met een definitief besluit. De rechtbank in Düsseldorf heeft een 36-jarige Syriër veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij stak op 18 mei vorig jaar 5 mensen neer in een café in Bielefeld, waarvan 4 ernstig gewond raakten. De man was lid van terreurgroep IS. Justitie acht hem schuldig aan 4 pogingen tot moord en gevaarlijk vanwege radicalisering. James Milner stopt na 24 jaar als profvoetballer. De 40-jarige middenvelder speelde 658 wedstrijden in de Premier League, een record. Milner begon bij Leeds United en speelde verder voor Swindon Town, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool en Brighton. Hij won met Liverpool onder meer de Premier League en de Champions League. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
4: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Raad van State adviseert het kabinet de regels voor vuurwerkontheffingen te verscherpen bij de invoering van het landelijke vuurwerkverbod komende jaarwisseling. Volgens de Raad is het nu te eenvoudig om een ontheffing te krijgen en is de handhaving lastig. Staatssecretaris Bertram reageert op 1 juli met een definitief besluit. In Hongarije is het conflict tussen premier Magyar en president Süliok verder opgelopen. Magyar vindt Süliok ongeschikt en eist zijn vertrek. Een ultimatum aan Süliok is verlopen. Het gesprek van vanochtend leverde niets op. Magyar wil binnen een maand de grondwet aanpassen, zodat de president kan worden ontslagen. Tot die tijd neemt het parlement het presidentschap waar. James Milner stopt na 24 jaar als profvoetballer. De 40-jarige middenvelder speelde 658 wedstrijden in de Premier League, een record. Milner begon bij Leeds United en speelde verder voor Swindon Town, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool en Brighton. Hij won met Liverpool onder meer de Premier League en de Champions League. De rechtbank in Düsseldorf heeft een 36-jarige Syriër veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij stak op 18 mei vorig jaar 5 mensen neer in een café in Bielefeld, waarvan 4 ernstig gewond raakten. De man was lid van terreurgroep IS. Justitie acht hem schuldig aan 4 pogingen tot moord en gevaarlijk vanwege radicalisering. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Meerdere hardlopers zijn zondag onwel geworden tijdens wedstrijden in Utrecht, Amersfoort en Groningen door de hitte. In Amersfoort en Utrecht werd iemand gereanimeerd. In Groningen waren ambulances uit andere provincies nodig. 17 deelnemers werden onwel. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Organisaties nemen maatregelen, maar verplaatsen wedstrijden lijkt niet haalbaar. De Raad van Discipline in Amsterdam heeft advocaat Geert-Jan Knoops voorwaardelijk geschorst met een proeftijd van 2 jaar, wegens onvoldoende informeren van een cliënt en excessieve declaraties. Ook Carrie Knoops Hamburger is berispt voor onduidelijke communicatie en hoge rekeningen. De betrokkenen kunnen binnen 30 dagen in hoger beroep bij het Hof van Discipline. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in het Maltese Mahtab zijn vanochtend vroeg 2 mannen licht gewond geraakt. Ze waren op een nabijgelegen veld. Dieren rondom de fabriek kwamen om het leven. Ook raakten gebouwen beschadigd. Hulpdiensten zijn ter plaatse en het gebied is afgesloten. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. Nederland helpt 47 Palestijnen met een Nederlands werk- of studievisum actief om Gaza te verlaten. 3 van hen hebben van Israël toestemming gekregen, 2 reizen naar Nederland, 1 naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent diplomatieke hulp en zal dit binnenkort ook voor de rest van de groep doen. Het is geen volledige evacuatie. Het weerbericht. Wolken en zon wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een enkele bui ontstaan. Tussen 20 en 24 graden. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Raad van Discipline in Amsterdam heeft advocaat Geert-Jan Knoops voorwaardelijk geschorst met een proeftijd van 2 jaar... wegens onvoldoende informeren van een cliënt en excessieve declaraties. Ook Carrie Knoops Hamburger is berispt voor onduidelijke communicatie en hoge rekeningen. De betrokkenen kunnen binnen 30 dagen in hoger beroep bij het Hof van Discipline. Meerdere hardlopers zijn zondag onwel geworden tijdens wedstrijden in Utrecht, Amersfoort en Groningen door de hitte. In Amersfoort en Utrecht werd iemand gereanimeerd. In Groningen waren ambulances uit andere provincies nodig. 17 deelnemers werden onwel. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Organisaties nemen maatregelen, maar verplaatsen wedstrijden lijkt niet haalbaar. Nederland helpt 47 Palestijnen met een Nederlands werk- of studievisum actief om Gaza te verlaten. 3 van hen hebben van Israël toestemming gekregen, 2 reizen naar Nederland, 1 naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent diplomatieke hulp en zal dit binnenkort ook voor de rest van de groep doen. Het is geen volledige evacuatie. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in het Maltese Mahtab zijn vanochtend vroeg 2 mannen licht gewond geraakt. Ze waren op een nabijgelegen veld. Dieren rondom de fabriek kwamen om het leven. Ook raakten gebouwen beschadigd. Hulpdiensten zijn ter plaatse en het gebied is afgesloten. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. Het weerbericht. Wolken en zon wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een enkele bui ontstaan. Tussen 20 en 24 graden. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's
0: en 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De 35-jarige man uit Os die is aangehouden voor de dood van een jeugdtrainer uit Berchem, kreeg in juli TBS met voorwaarden opgelegd na een geweldsincident in Ede. Het slachtoffer werd vrijdag in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Het onderzoek loopt nog. Morgen wordt de verdachte voorgeleid. De Franse marine heeft zondagochtend samen met onder meer het Verenigd Koninkrijk een Russische olietanker onderschept, ruim 700 kilometer ten westen van Bretagne. Het schip voer onder Madagaskische vlag en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot die westerse sancties omzeilt. Nederland was niet betrokken bij de actie. Uit cijfers van TBS Nederland blijkt dat de doorstroom in TBS-klinieken verder is verslechterd. In 2025 konden 118 patiënten worden opgenomen, 28% minder dan in 2024. In de Rooische Wissel wachten tientallen uitbehandelde TBS'ers al jaren op overplaatsing, waardoor nieuwe patiënten niet kunnen instromen. Selay Williams keert na ruim 3 jaar terug op de WTA-tour. De 44-jarige tennister doet mee aan het dubbelspel op het grastoernooi van Queens in Londen, dat van 8 tot en met 14 juni wordt gehouden. Het is nog niet bekend met wie zij zal spelen. Williams won 73 enkelspeltitels, waaronder 23 Grand Slams. Dan lokaal nieuws. In de bibliotheek in Herugowaard is op woensdag 10 juni een middag over de kunstgeschiedenis van West-Friesland. Kunsthistoricus Lars van den Bos geeft een lezing over kunst uit de regio vanaf de 15e eeuw. Er is aandacht voor verschillende kunstvormen en kunstenaars uit West-Friesland. Het weerbericht. Wolken en zon wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een enkele bui ontstaan. Tussen 20 en 24 graden. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle. 80's and 90's, maar ook.

0: TV Dijk en Waard. Jouw ritme. Jouw ritme. Jouw radio.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet. Ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je

Op de reunie. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Franse marine heeft zondagochtend samen met onder meer het Verenigd Koninkrijk een Russische olietanker onderschept, ruim 700 kilometer ten westen van Bretagne. Het schip voer onder Madagaskische vlag en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot die westerse sancties omzeilt. Nederland was niet betrokken bij de actie. De 35-jarige man uit Os, die is aangehouden voor de dood van een jeugdtrainer uit Berchem, kreeg in juli TBS met voorwaarden opgelegd na een geweldsincident in Ede. Het slachtoffer werd vrijdag in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Het onderzoek loopt nog. Morgen wordt de verdachte voorgeleid. Grote schade bij een explosie in het dorp Kaum Toep in Myanmar. Volgens de lokale autoriteiten kwamen 39 mensen om het leven en raakten zeker 75 mensen gewond toen een opslagplaats voor mijnbouwexplosieven ontplofte. Getuigen melden dat tussen de 100 en 200 woningen zijn beschadigd of verwoest. Uit cijfers van TBS Nederland blijkt dat de doorstroom in TBS-klinieken verder is verslechterd. In 2025 konden 118 patiënten worden opgenomen, 28% minder dan in 2024. In de Rooische Wissel wachten tientallen uitbehandelde TBS'ers al jaren op overplaatsing, waardoor nieuwe patiënten niet kunnen instromen. Dan lokaal nieuws. In de bibliotheek in Herugowaard is op woensdag 10 juni een middag over de kunstgeschiedenis van West-Friesland. Kunsthistoricus Lars van den Bos geeft een lezing over kunst uit de regio vanaf de 15e eeuw. Er is aandacht voor verschillende kunstvormen en kunstenaars uit West-Friesland. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Reddingswerkers zoeken in Laos naar een alternatieve route om twee vermiste goudzoekers uit een grot te bevrijden. Vandaag is opnieuw water uit de grot gepompt. Zware regen vertraagde de reddingsactie gisteren. 5 andere goudzoekers zijn vorige week gered en herstellen in het ziekenhuis. 2 mannen zitten inmiddels bijna 2 weken vast. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen en bewoners opgeroepen te vertrekken. Iran dreigt de gesprekken met de VS op te schorten als Israël zich niet uit Libanon terugtrekt. In Zuid-Libanon en Noord-Israël zijn dagelijks wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. Ongeveer 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. Zij overnachten daar 3 dagen en worden dagelijks met de bus heen en weer gebracht. In de sporthal is 's nachts het Rode Kruis aanwezig. De opvang in Ter Apel blijft overvol. In Colombia is het lichaam gevonden van een 41-jarige toeriste uit Schagen die sinds vorige week vermist was. De vrouw werd gisteren aangetroffen in een meer bij Salento. Lokale autoriteiten doen onderzoek naar de doodsoorzaak. Zaterdag begon de zoekactie nadat zij sinds maandag niet meer was gezien. Dan lokaal nieuws. In de bibliotheek in Herugowaard is op woensdag 10 juni een middag over de kunstgeschiedenis van West-Friesland. Kunsthistoricus Lars van den Bos geeft een lezing over kunst uit de regio vanaf de 15e eeuw. Er is aandacht voor verschillende kunstvormen en kunstenaars uit West-Friesland. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen en bewoners opgeroepen te vertrekken. Iran dreigt de gesprekken met de VS op te schorten als Israël zich niet uit Libanon terugtrekt. In Zuid-Libanon en Noord-Israël zijn dagelijks wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. Reddingswerkers zoeken in Laos naar een alternatieve route om twee vermiste goudzoekers uit een grot te bevrijden. Vandaag is opnieuw water uit de grot gepompt. Zware regen vertraagde de reddingsactie gisteren. 5 andere goudzoekers zijn vorige week gered en herstellen in het ziekenhuis. 2 mannen zitten inmiddels bijna 2 weken vast. In Colombia is het lichaam gevonden van een 41-jarige toeriste uit Schagen die sinds vorige week vermist was. De vrouw werd gisteren aangetroffen in een meer bij Salento. Lokale autoriteiten doen onderzoek naar de doodsoorzaak. Zaterdag begon de zoekactie nadat zij sinds maandag niet meer was gezien. Ongeveer 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. Zij overnachten daar 3 dagen en worden dagelijks met de bus heen en weer gebracht. In de sporthal is 's nachts het Rode Kruis aanwezig. De opvang in Ter Apel blijft overvol. Dan lokaal nieuws. Door een storing aan een spoorbrug reden zaterdagmiddag tijdelijk geen treinen tussen Alkmaar en Herugowaard. Het treinverkeer lag stil op de trajecten richting Den Helder en Horen. Rond 2 uur 's middags was het defect verholpen en reden treinen en verkeer weer normaal. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
5: RTV Dijk en Waard.
6: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Colombia is het lichaam gevonden van een 41-jarige toeriste uit Schagen die sinds vorige week vermist was. De vrouw werd gisteren aangetroffen in een meer bij Salento. Lokale autoriteiten doen onderzoek naar de doodsoorzaak. Zaterdag begon de zoekactie nadat zij sinds maandag niet meer was gezien. Ongeveer 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. Zij overnachten daar 3 dagen en worden dagelijks met de bus heen en weer gebracht. In de sporthal is 's nachts het Rode Kruis aanwezig. De opvang in Ter Apel blijft overvol. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen en bewoners opgeroepen te vertrekken. Iran dreigt de gesprekken met de VS op te schorten als Israël zich niet uit Libanon terugtrekt. In Zuid-Libanon en Noord-Israël zijn dagelijks wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. Reddingswerkers zoeken in Laos naar een alternatieve route om 2 vermiste goudzoekers uit een grot te bevrijden. Vandaag is opnieuw water uit de grot gepompt. Zware regen vertraagde de reddingsactie gisteren. 5 andere goudzoekers zijn vorige week gered en herstellen in het ziekenhuis. 2 mannen zitten inmiddels bijna 2 weken vast. Dan lokaal nieuws. In Herugowaard is een overstekende voetganger die een fiets aan de hand had rond 2 uur aangereden op de Middenweg, ter hoogte van de Van Veenweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de huidige toestand van de persoon is niets bekend. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Dan lokaal nieuws. In Herugowaard is een overstekende voetganger die een fiets aan de hand had rond 2 uur aangereden op de middenweg ter hoogte van de Van Veenweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de huidige toestand van de persoon is niets bekend. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Dan lokaal nieuws. In Herugowaard is een overstekende voetganger die een fiets aan de hand had rond 2 uur aangereden op de middenweg ter hoogte van de Van Veenweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de huidige toestand van de persoon is niets bekend. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Dan lokaal nieuws. In Herugowaard is een overstekende voetganger die een fiets aan de hand had rond 2 uur aangereden op de Middenweg ter hoogte van de Van Veenweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de huidige toestand van de persoon is niets bekend. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond 1 persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Dan lokaal nieuws. In Herugowaard is een overstekende voetganger die een fiets aan de hand had rond 2 uur aangereden op de Middenweg ter hoogte van de Van Veenweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de huidige toestand van de persoon is niets bekend. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum